doe, daar legt men zich den doe. In scheune wege muis, nu gaat dat voeder los. En jij de mat ontmooit, langt nu de bodderbreut, ze valt erover.